Ben, ach, hij is een meidel, want die is zijn vloed. De meisje had wat aan. Doe die nu die ram, nja, nja. So if you like the way I see it.